0: is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: op jouw woensdag. Iten Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: op jouw woensdag. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: op jouw woensdag. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: op jouw woensdag. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10:00.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Volle kracht.
13: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. We hebben ze weer zorgvuldig voor je geselecteerd. En we gaan ze 3-3 voor je opzetten hier op je favoriete radiostation. Schuif je lekker bij ons aan.
14: Keep smiling with Ron van der Steen.
13: Voor het komende uur is dit jouw Muziekfabriek. We beginnen met Wham! Hier is Wake Me Up.

0: gaat. Als je enige suggestie hebt voor die twee items, laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. En nu weer snel door met de volgende drie.
1: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de

0: Wat een heerlijk nummer deze van Rox en My Baby Left Me.
1: De Muziekfabriek.
0: En we hadden nog twee andere liedjes in de Muziekfabriek.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Het was die van Rob de Nijs, Een Huis in de Zon. En die van David Bowie en Let's Dance.
3: From long time ago.

0: voor Straatbende.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 1966 veranderden ze de naam van de groep. De meest succesvolle periode voor de band was van 1968 tot en met 1972. Ze scoorden een dikke hit, stond dan ook nummer 3 in de Engelse hitlijsten. Luister uit 1970 naar Rainbow. Hier is Marmalade.

0: mag duidelijk zijn. Niks aan de hand muziek.
1: Heerlijk.
0: De Jukebox Classic voor deze keer uit 1970 van Marmalade en Rainbow. En ook jouw bijdrage is welkom. Ga even naar de website www.rondvandersteen.nl. Ik heb er weer drie voor je klaarstaan. We beginnen met een Nederlandstalige van Tijdloos. Hoe gaat het?

0: 1943 en overleden op 20 september 1973.
1: Oude lullenplaat.
0: Een vrij korte leeftijd dus. Zijn naam is James Joseph Crowes, of beter bij je bekend als Jim Crowes.
1: Oude lullenplaat.
0: Zijn succesvolle album You Don't Mess Around With Jim maakte hij in 1972. Van het album was het nummer Operator het meest succesvol. Met het liedje Bad Bad Leroy Brown brak hij door in 1973 bij een groot publiek. De song werd later gecoverd door Frank Sinatra en was tevens de tune van de Showbiz Quiz. Luister naar Jim Crowes met Bad Bad Leroy Brown.

0: deze is echt van heel erg lang geleden. Deze van Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.
1: De Muziekfabriek.
2: Hollander Sintse, oelala.
0: En natuurlijk Spandau Ballet met True, een prachtige ballad uit de jaren 80. En Mystiek met Ritmo de la Noche. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Heb je genoten? Daar wordt ja geknikt. Dus even laten weten via www.ronvandesteen.nl. Goed, ik heb nog één liedje voor je. Dat is die van Justin Bieber of Bieber. Met medewerking van Ludacris. En dat heet Baby. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying.
1: Dit is iTurn Radio, op jouw woensdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn 2 voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou 1 van de 2, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen 5 anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
7: The music.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.

0: van de Amerikaanse popgroep uit de jaren 70. En deze naam die betekent halfbloed en verwijst naar de Indiaanse afkomst van de groepsleden. Ik neem je graag weer terug naar 1972.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knoop.

moeten meemaken. Earth, Wind and Fire, EWF. En oprichter Maurice White is veel te jong gestorven op 74 jaar leeftijd in februari van 2016. Zonde! Nou, mazzel, hè? Dat gelukkig een aantal artiesten in deze show nog leven. Op het komende uur terug naar de voltooid verleden.

al een paar huwelijken achter de rug. 6 kinderen. Heeft niet echt stilgelegen, dus die man. Eric Clapton. Wat een gitarist en wat een zanger. Daar gaat Eric Clapton voor jou in de middel of de roadshow. Met I Shot the Sheriff. Wie weet was het wel zo'n allergrootste hit aan hun grijs verleden. Middel of de roadshow met...

0: Wie wil deze schooltijd nog niet in een bandje? Het schoolbandje, Albert West, zo is hij groot geworden. Zo is hij beroemd geworden ook eigenlijk. Shalala, niet jongen anderen. Genie Come Lately, onze onvergetelijke Appie.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Best, lieve mensen, ja, even aan mijn moeder vragen. Dat was 1980 voor Bloem. Kreeg een opvolger een paar jaar later in 1982. Omdat, hier is Joostin.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

aan je moeder vragen. Luidkeels mee. Je hoort om dat. En dan een track van het befaamde album van toen. Als fijne van achter de keukengordijnen. Lieve Leute van Hoyte. Welkom, dit is de Middel van Roodje. Je hoort Yvonne Erlen benoemd. We hebben nog lekker in vogelvlucht erbij komen. Met If I Can Have You. En hier zijn de Rolling Stones. Ja, met een beetje mazzel. Ook nog via wifi. Hè? Is dat lekker?

Terwijl er in Nederland 3 singles de hitlijsten haalden. Your Love, Baby You Gonna Love Tonight en Unexpected Lovers. Daar gaat Lime uit de goede oude periode. Vrienden, dit is de Middel van de Roadshow.

begonnen toen als DJ, hè? Goh, en de mensen maar plezier beleven. Het is niet te geloven, maar het waren gouden tijden. Non-stop dance van de Gibson Brothers. Terug van weg geweest. Omdat het zo lekker is en omdat de plaat ook op de radio gewoon thuis hoort.

0: zeg je, nou weet ik het weer.
1: Dat zijn die jongens die Volendam hebben grootgemaakt.
0: Eind jaren 60, begin jaren 70. De Cats.
1: Ja. Met Kees Veerman, Piet Veerman, Jaap Schilder, Arno Muren, Theo Klauwe, Kees nog. En van 1972 tot 1975, Piet Keizer.
0: Ook hij zat erbij. Marianne uit 1969. En dit is Nielsen. No.

Nummers uit de 70s of begin 80s. Die zijn bijzonder populair in de Middle of the Road Show. Daarom hoor je zo vaak en zo lekker. Lekker gevarieerd is niet verkeerd. Zo heel af en toe een 90s. Jongens, wat is het leuk. Lekker, funky. Dat was het. Een Fantastic Voyage van Lakeside. Tot zover en niet verder. Tijd voor de Limburgse Fly. Hè? Die heb ik meegebracht.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
10: This is the lunch.

Een hele bijzondere goede woensdagmiddag. We zijn er weer iets over 12 uur natuurlijk. En zoals gewoonlijk, de Lunchbreak Club die is er weer helemaal voor jou tot 1 uur natuurlijk met de gezellige muziek. We begonnen met de muziek van de Boogie Box High en Jive Talking. Ik had zo'n klein beetje een vraagje en ik vind het niet zo direct terug op het internet. Maar zouden de Bee Gees dat origineel hebben gemaakt of is de Boogie Box High die het daarna gezongen heeft? Je mag het me altijd laten weten als je het weet. Ja, ik ben altijd van harte welkom natuurlijk. Je bent nooit te oud om te leren, zeggen ze dan. Boogie Box High was het in ieder geval en dit al met de Jive Talking. Woensdag, we hakken de week in twee en we zijn er weer tot, ja, zoals gezegd, tot 1 uur. Met de hit-tip en dergelijke meer. En ook natuurlijk het heetste nieuws van toen. Hier is Jackie Graham.

eventjes de dance scene opengeruikt helemaal met Jackie Graham en dit allemaal met Set Me Free. Hey, moest je pas afstemmen, alle van harte welkom natuurlijk hier in de lunchbreak. We zijn er van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. En de vrijdagmiddag dan vieren we natuurlijk het weekend die eraan komt. En ja, we hebben een heleboel goede muziek weer vandaag bij ons. Hier is Bruce en Bongo. En hier zijn ze met Gaga.

Dag in de Eten was een heel mooi duo natuurlijk. Zucchero en Paul Jong natuurlijk. En Sins van Adonna. Zo maken ze het niet meer, hè. Muziek die nooit over datum gaat, als het ware. Als het over lunch gaat natuurlijk, hè. Inderdaad al. Lunchen, dat doen we van zondag tot en met vrijdagmiddag. En dat allemaal hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is muziek van Big Fun en Blame It On The Boogie.

inderdaad, hè. Lekker, hè. Onze onvergetelijkheid voor vandaag natuurlijk. Marsha Hines en Never Knew Love Like This Before. Ja, er kan maar één liefde in je leven zijn natuurlijk, hè. Je kan er niet meer hebben. En ja, dan draaien we deze natuurlijk van Marsha Hines. Smakelijk eten als je aan tafel zit. We hebben er nog eentje klaarstaan voor jou. Hier is Simply Red en The Right Thing. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

Zo, inderdaad, nu zou het allemaal weer juist moeten functioneren. We hebben het allemaal weer een beetje heropgestart. Hele bijzonder goedemiddag, tijd voor het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 1995. In 1995 poseert Nancy Sinatra op een 54-jarige leeftijd op de cover van Playboy magazine. In de fotoreportage in het blad heeft ze alleen haar beroemde laarzen aan. Hier is ze met haar song Nancy Sinatra and These Boots Are Made for Walking.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick.
2: De onvergetelijke song.
1: De LP of artiest van de week.
2: Het breaking muzieknieuws van toen. En als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

inderdaad, we moeten het hebben voor deze week. Tot en met vrijdag. Ja, inderdaad, niet morgen. Morgen is nog maar donderdag. Tot en met vrijdag. En dat is natuurlijk Taylor Swift. En dit al met haar Elizabeth Taylor. Het wordt een hit van ongekende hoogtes, heb ik me laten vertellen. Hier is Camille, Word Up. Hier op jouw fantastische radiostation. En dat in de lunchbreak show tot 1 uur.

0: Gunn en C.G. Lewis was dit en dit allemaal met zijn Sweet for my sweet, sugar for my honey. Niet te veel snoepen, niet goed voor de tandjes, zou ik zeggen. Ja, het is ondertussen tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Boudewijn de Groot en Testament.

gedaan. En onze artiest van de week tot en met vrijdag. En dat was natuurlijk Boudewijn de Groot. Of dat is nog steeds Boudewijn de Groot natuurlijk. En dit allemaal met zijn testament. Maar het is lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Hele mooie. Hier is de scene. En iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen in de lunchweek. Op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

inderdaad. En de scene zal in, nou ja, weer beginnen met optreden, inderdaad wel, hè. Op 26 november kun je ze vinden in Arnhem. En op 27 november zijn ze te gast in Haarlem. Dus voor de mensen die de scene nog eens eventjes willen zien, wel, dan kan je ze daar zien. Hier is Yazoo. En the only population and the only way is up, natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Hier in de lunchbreak. Nog tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. Hou ik deze stoel hier lekker warm voor mijn collega's.

0: En daarna één stap terug zetten. Als je een stap moet terugzetten, wel, dan moet je er twee weer vooruit zetten natuurlijk. Daar gaat het een klein beetje om. Yes, and the only plastic population and the only way is up.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, het zit er weer op voor deze woensdag wat mij betreft. Graag tot morgen donderdag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk op jouw fantastische radio.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys. Here we go.
12: You're listening to...
13: iTurn Radio.

0: En zo zijn we weer woensdag. Vandaag 8 juli. Het wordt weer een leuke. Begon met de jaren 80 vandaag. 1984. George en Andrew, toen nog Wem. Met het wondermooie Freedom.
1: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to eat pizza.
0: Klap. De zomer is in het land. En ook de muziek natuurlijk. Als tweede deze leukers. De Venga Boys. Goedemiddag.

komen uit Schotland. Charlie en Greg, de tweelingbroers. Een vrolijk folkrocknummer, zo noemen ze dat.

uit 1988 van The Proclaimers. We hebben straks een klassieker. Neem er maar een duo. Eerst nog deze Dua Lipa.

een dubbele klassieker. Hier bij Aardwen op deze woensdagmiddag. Brotherhoods of Man. Uit 1975. En Kiss Me Baby. En daarnet over nog de ultieme zomersingle van Mungo Jerry. Uit 1970. In the Summertime. Straks Bruno Mars op je radio. En Starship. In samenwerking met Tom Lemon. Eerst nog deze Roxette. And the look.

Crazy, but it's true. Dat moeten de fans ook gedacht hebben. Het was pure oplichting. De fans waren niet te spreken over een exclusieve afterparty van Bruno Mars in een Amsterdamse nachtclub. Samen met Anderson Paak. Die twee zorgden voor 5 liedjes maar. En ja, de fans die dokten €300 voor een kaartje. Weggegooid, held. Vonden ze van. Tot aan de parelplaat.

vaderplaat van deze week. Bruce Hornsby. En Mandolin Rain. Op deze wereldonthullingsdag.

juli vandaag. We hebben ook jarigen. Kevin Bacon. Die wordt er 68. Linda de Mol. Die wordt er 62. En Robbie Kane. Die wordt er 46. En uit Vlaanderen wordt er 50 vandaag. Jesse. Die nog samenwerkte met de McKenzie. Weet wel, toen het dansduo. Uit Vlaanderen. All I Need.

0: 15 voor 2. Met Mr. Props. Waves after waves. Tijd voor dit.
1: De classics die je al zo lang niet meer hoorde.
0: En ja, er zijn er twee. Billy Ocean. En eentje van ELO. Wat dacht je van Mr. Blue Sky?

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Ey is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De Raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De Commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker 140 miljard euro aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshishkan schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer: in het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

gaan, die nog geen dag van zijn bestaan tevreden was, maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug meer was. Vlak voor zijn dood pas kreeg hij spijt van zoveel angst

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De 25-jarige IVE, die verdacht wordt op Nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de vier grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles. Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei: "Zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden." Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
0: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, en verhandelt het opzettelijk gevaarlijke stoffenuitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van 1 dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyesterbroek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

lets you feel your body. Make love to me.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in twee gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van de Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

Yes!

Wanna turn this place into a pleasure zone. Put a

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van de Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend dat Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

naar Greenfin, terug naar school, naar het hart van het deuren. Al die oren, allemaal langs het spoor.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTurn Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
5: Get ready.
3: iTurn Radio.
0: 90s Mix. DJ Kicken's 90s Mix.
6: In my house. In my house. In my house.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenberm terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die half naakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.